Ja, wat moet je daar nou nog van zeggen? Rolly Porter met Passage. Achtereenvolgens in dit blokje Matt Jen met The Fire of Destruction. Fantastisch. Daartussendoor even rust met Lull, ook wel bekend als Mick Harris, ook wel bekend als Scorn, met Treeless Grounds. Fantastisch. En daarna dus Rolly Porter met Passage. Dat is overigens een bopplaat van wie denkt u anders dat ik dat ken. En dat is Fantastisch Kwadraat. Staat op het album Kist Vaan uit 2020 en dat kunt u gewoon blind aanschaffen, geloof me. Daarmee komen we aan het einde van het tweede uur van deze Vakantie Zenzenta, wat wil zeggen dat hij vooraf is opgenomen op een regenachtige zaterdagavond. Nou, dat hoor je er ook wel aan af. Omdat ik, als het goed is, op het moment dat u dit hoort, op vakantie ben. Maar dit was de tweede van twee vakantieafleveringen en dat betekent dat, als het goed is, Deo voor lente, Spaghetti Monster voor lente, Ceiling Cat voor lente, dan ben ik volgende week gewoon weer live in de studio op de plek. Rest mij u te bedanken voor het luisteren. U veel plezier te wensen met de rest van de avond, met Space Expootje straks onder andere. En dan zie ik u graag weer volgende week als we weer helemaal live zijn met Zenzenta. Zoals altijd, stipt vanaf 7 uur.

Dit is de Concertzender. Terra Incognita. Een luisterpost in het onbekende landschap van de kleine onafhankelijke labels. Ontspan het oor en ontdek de luister.

Welkom in Terra Incognita, de luisterpost van de concertzender met ruime aandacht voor muziek uit de kleine, onafhankelijke opnamestudio's in allerlei landen. Dit is aflevering 247 en de opening was voor The Clittons, een indie rock band uit Amsterdam. We hoorden hun nieuwe single Taxi, die ze in eigen beheer uitbrachten. Dit uur 13 tracks van artiesten die bij ons op de radar verschenen. Onbekend is niet onbemind. Laat je verrassen. Bonja is een vierkoppige band uit Melbourne in Australië. Luister naar een opname voor Lemon Tree Records. Fraaie rhythm and blues van Down Under. Hier is Brother.

U kon luisteren naar het vijfde strijkkwartet van de Deense componist Arnold Heise, een werk uit 1853. Op hetzelfde Da Capo-label verscheen een album met liederen van de Deense componiste Thekla Griebel Wandal. Zij leefde van 1866 tot 1940. Rond het jaar 1900 was zij een van de meest prominente vrouwelijke componisten van Denemarken. Hoewel zij na haar dood grotendeels in de vergetelheid raakte, staat ze tegenwoordig volop in de schijnwerpers door een grootschalige muzikale herontdekking. Ze toonde erg veel potentieel in haar jeugdjaren, maar raakte verstrikt in een verstandshuwelijk en diende zelf de kost te verdienen met privélessen in zang en piano om het gezin te onderhouden. Ze werd depressief en verdween langzaam uit de Deense muziekwereld. Ondanks deze zware omstandigheden bleef ze in het geheim haar hele leven lang componeren. Ze liet een indrukwekkend oeuvre na van 103 werken, waaronder cantates, piano-etudes, een ballet en diverse opera's. Op het nieuwe Da Capo-album worden haar expressieve, romantische liederen na decennia van stilte weer tot leven gewekt door jonge Deense toptalenten. We gaan luisteren naar twee liederencycli. Haar vijf liederen, Fem Sange, uit 1892, is de officiële debuutverzameling van Thekla Wandal, waarmee zij zich als jonge componiste definitief op de kaart zette. Wandal koos voor haar debuut niet de minste teksten. Ze selecteerde poëzie en verhalen van absolute sleutelfiguren uit de Deense literatuurgeschiedenis, zoals Christian Molberg en Adam Oehlenschläger. Haar Fem Sange af Oscar Madsens Den Vlievende Hollander, ook uit 1893, is een unieke liedcyclus van Wandal die functioneert als theatermuziek in de vorm van dramatische poëzie. In tegenstelling tot haar eerste Fem Sange, gebaseerd op losse gedichten, schreef ze deze cyclus specifiek voor een toneelstuk. De Deense auteur Oscar Madsen schreef het toneelstuk Den Vlievende Hollander, De Vliegende Hollander, volledig in versvorm. Het stuk bevatte verschillende ingebedde liedteksten. Wandal werd gevraagd om deze scènes te voorzien van melodie en vorm. U hoort nu in beide cycli Christopher Appel, tenor, Laurits Drakstedt, piano, Louise McClelland Jacobsen, sopraan, en Asmus Hanke Frederiksen, bariton.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Noorderlicht. De volgende aflevering kunt u beluisteren vanaf 29 september. Noorderlicht is een programmaserie van Luc Nijs.

Dag luisteraar, welkom bij het programma Omzwervingen in de Joodse muziek. We beginnen met 5 titels van het album The Circle Maker, Issachar en Zevulun van John Zorn, Mark Ribot, Greg Cohen, Joey Barron, Cairo Baptista en Masada String Trio. Op The Circle Maker heeft John Zorn zijn populaire en avontuurlijke Masada-project opnieuw gearrangeerd voor strijktrio en kamerensemble. Het eerste deel van dit dubbele album, Issachar, bevat het Masada String Trio, Mark Feldman op viool, Eric Friedlander cello en Greg Cohen op bas. De uitvoeringen van deze 3 virtuoze muzici werpen een nieuw licht op John Zorn's verzameling inspirerende composities die de Joodse traditie verrijken.

Zes dansen van Toineau Arbeau werden uitgevoerd door het Praetorius Consort onder leiding van Christopher Ball. We gaan verder met drie dansen van de Antwerpse uitgever en componist Tielman Soussato. Die worden uitgevoerd door het Courende Consort onder leiding van Erik van Nevel.

Het Courende Consort onder leiding van Erik van Nevel speelde drie dansen van Tielman Soussato. Onze derde componist van vandaag is de Engelsman Anthony Holborn. Hij was naast componist ook jurist. Vier van zijn dansen worden nu gespeeld door het blokfluitensemble The Flotators.

The Flotators speelde vier stukken van Anthony Holborn. De vierde en laatste componist en uitgever die we vandaag beluisteren is de Parijzenaar Pierre Attignon. Hij ontwikkelde begin 16e eeuw een manier om notenbalken en noten tegelijk te drukken. Zes dansen worden nu uitgevoerd door Dulce Mémoire onder leiding van Denis Raisin d'Adre. Attignon is de uitgever, de composities zijn anoniem, maar misschien is er toch wat van hemzelf bij.

Dat was het ensemble Doulce Mémoire onder leiding van Denis Raisin d'Adre in 6 dansen van Pierre Attignon. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Early Delights, waarin we geluisterd hebben naar dansmuziek van Arbaud, Suzzato, Holborn en Attignon. Het programma werd samengesteld door Jacques Hendricks en zoals altijd kunt u alle gegevens nog eens nalezen en het programma terugluisteren op onze site concertzender.nl en in de app.

Goedemorgen. Dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Deze week hebben we elke ochtend in ons programma een heldhaftig aanbod van muziek. Veel componisten hebben zich laten inspireren door heroïsche figuren, zoals de 14e-eeuwse Zwitserse vrijheidsstrijder Wilhelm Tell. De componist Franz Danzi schreef een verloren gegane opera over hem, waarvan het volgende werk waarschijnlijk de driedelige ouverture is. Annie La Flamme dirigeert het Zwitserse orkester Le Phénix.

en na deze ouverture Wilhelm Tell van Franz Danzi een klarinettenpotpourri van hem. U hoort nummer 1, opus 45 in Bes Groot, door het Consortium Classicum met Dieter Klukker als klarinettist en dirigent.

Dat was de eerste klarinettenpotpourri van Frant Danzi. De volgende held die muzikaal aan bod komt is Robin Hood. Alfred Lord Tennyson schreef het toneelstuk en Arthur Sullivan schreef er muziek bij. The Foresters, or Robin Hood and Maid Marian, wordt uitgevoerd door Claire Rutter, sopraan, Frances McCafferty, alt, Ashley Catling, tenor, Joanna Cohn, sopraan, Catherine Hopper, sopraan, het London Chorus en het New London Orchestra. Dirigent is Ronald Corp.

U hoorde de muziek die Arthur Sullivan schreef bij het toneelstuk The Foresters. In deze uitzending van de ochtendeditie veel muziek over Wilhelm Tell. Ook de Franse componist André Modeste Grétry, die overigens in het Belgische Luik werd geboren, schreef een opera over Guillaume Tell. Deze opera verdween van de podia toen Rossini zijn Guillaume Tell op de planken bracht. U hoort l'Orchestre de Bretagne onder leiding van Stefan Sanderling in de ouverture Guillaume Tell van André Grétry.

Dat was de ouverture tot Guillaume Tell van André Modeste Grétry. Een andere compositie van Grétry is zijn kwartet voor twee violen, altviool en cello, opus 3 nummer 1 in G groot. En dat wordt gespeeld door het Haydn-kwartet.

U hoorde het strijkkwartet opus 3 nummer 1 van André Gretry. We hadden het al eerder in deze uitzending over de opera Guillaume Tell van Gioachino Rossini. Het was de laatste opera die hij componeerde, waarna hij bijna 40 jaar lang niet veel meer schreef. Uiteraard mag de beroemde ouverture tot deze opera niet ontbreken in dit programma. U hoort de uitvoering door het National Philharmonic Orchestra met dirigent Ricardo Chailly.

Dat was een stuk dat nauwelijks afkondiging behoeft. De ouverture Guillaume Tell van Gioachino Rossini. De cantate L'Aurora van voor alt, tenor, bas en piano is een veel minder bekende compositie van Rossini. U hoort dit werk nu in een uitvoering door Julia Mende, sopraan, Brigitta Schork, alt, Thomas Pfeiffer, bariton en Cha Chu, piano.

Dat was de sonate voor fagot en piano, opus 34 van Ignaz Moscheles. U luistert naar de ochtendeditie, een programma dat u dagelijks kunt beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. Op onze website concertzender.nl vindt u de speellijst van dit programma en informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. En op die website vindt u ook informatie over hoe u de Concertzender kunt steunen, als u dat al niet doet. We gaan verder met de helden. Een bekende Spaanse nationale held is de 11e eeuwse ridder Rodrigo Díaz de Vivar, bijgenaamd El Cid. De Franse schrijver Pierre Corneille maakte er een toneelstuk over dat de Franse componist Jules Massenet weer gebruikte voor zijn opera Le Cid. Uit deze opera speelt Les Siècles onder leiding van François-Xavier Roth de balletmuziek.

Basham Otis was dat, van en door Tijn Wiebinga en het Brain Teaser Orchestra. En kaartjes voor hun concert zaterdag aanstaande zijn te koop via paradoxtilburg.nl. Ik zei het al in mijn inleiding van het programma. Het vocale octet Capella Pratensis is niet zomaar een vocaal ensemble. In 2024 ontving het een Gramophone Award voor de opname die het maakte van de Missa Maria Zart van Jacob Obrecht. Het tweede deel van hun tournee met het prachtige werk staat op het punt te beginnen. Daarover praat ik straks verder met de leider van Capella Pratensis, Tim Braithwaite. Maar eerst live muziek. U gaat luisteren naar een lied van een anonieme componist uit de 15e eeuw met de titel Maria Zart. En daarna hoort u twee delen uit de Missa Maria Zart van Obrecht, namelijk het Kyrie en het Gloria.

0: Capella Pratensis, onder leiding van Tim Braithwaite was dat. En Tim komt nu lekker bij mij even aan tafel zitten om te praten over deze prachtige muziek. Tim, wat ontzettend fijn dat jullie er zijn vandaag.
1: Dankjewel, het is fantastisch om hier te zijn.
0: Nou, wij voelen ons vereerd, kan ik wel zeggen, dat jullie hier live voor ons komen zingen. Prachtig. Allereerst wilde ik graag het met je hebben, een beschrijving geven voor de mensen die thuis luisteren, hoe jullie hier staan. Jullie hebben een soort, kan ik het een muziekstandaard noemen?
1: Ja.
0: Is daar nog een hele deftige naam voor misschien?
1: Nee, het is inderdaad een grote muziekstandaard.
0: En, ja, precies.
1: Het is van hout gemaakt.
0: Ja.
1: Eigenlijk is hij Stanley genoemd.
0: Ja. Mooi.
1: Hij is in 1993 volgens mij voor het ensemble gemaakt, voor onze eerste tournee naar de Verenigde Staten.
0: Oké. Okay. En jullie staan daar omheen.
1: Ja,
0: hè? Jullie staan er omheen, houden elkaar ook deels vast. Dat vind ik ook heel mooi om te zien. Maar is dit ook een setting die, laat maar zeggen, in de tijd van Obrecht ook gebruikelijk was?
1: Ja, we zien het heel vaak in beelden vanuit die tijd.
0: Ja.
1: Dat de zangers uit één groot boek leest.
0: Ja.
1: En wij doen dat ook eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ook dat zij handen op elkaars schouders hadden. En wij weten vanuit theoretische bronnen dat zij eigenlijk de tactus laten voelen op elkaars schouders.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus het ritme, het tempo.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Van oké, okay. Want jij dirigeert ook deels.
1: Ik dirigeer inderdaad ook.
0: Maar jullie geven elkaar ook kleine tekens. Ik zag dat in de andere stemgroepen ook. Kun je daar iets meer over vertellen, wat je dan doet?
1: Ja, zeker. Dus eigenlijk is veel van de notatie eigenlijk niet helemaal genoteerd.
0: Mm-hmm.
1: Een voorbeeld, bijvoorbeeld verschillende kruisen en mollen, zou ik musica ficta zeggen.
0: Yeah.
1: En als je uit een moderne editie zingt, dan zijn alle beslissingen gemaakt voor jou door een editeur. Maar eigenlijk in die tijd was dit een beslissing, of zij waren beslissingen voor de zangers.
0: Ja, ter plekke.
1: Ja, inderdaad. Ja. En wij moeten communiceren onze beslissingen samen binnen het ensemble voor dingen zoals de tekstplaatsing ook, maar de kruisen en de mollen en andere dingen ook.
0: En betekent dat ook dat een kleine vorm van improvisatie met zich
1: meebrengt? Zeker eigenlijk. Ja.
0: Ja.
1: Ook wij doen heel vaak wat historische geïnformeerde verzeringen ook.
0: Ja.
1: Maar ook eigenlijk echte improvisatie. In het bijzonder als we Gregoriaans stukken zingen, gebruiken wij historische technieken van improvisatie, cantus super librum, zingen op het boek.
0: Ja, dus het is elke keer anders.
1: Het is inderdaad elke keer anders.
0: Wat spannend, voor jullie ook vooral.
1: Spannend, dat is het woord. Ja.
0: En wie maakt die beslissingen?
1: In principe,
0: ik kijk even naar de anderen ook.
1: In principe, we maken de beslissingen samen als een ensemble, maar er zijn zeker momenten waar we niet met elkaar mee eens. Ook eigenlijk in historische bronnen vinden we vergelijkbare situaties waar zangers argumenten eigenlijk hadden. En wij hebben heel vaak argumenten over ongeschreven dingen, zoals musica ficta.
0: Dat geeft een stevige discussie, begrijp ik.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Nou, dat is heel goed, want dan kom je samen weer tot iets nieuws. Want dat is natuurlijk altijd mooi.
1: Ja.
0: Jullie zijn begonnen met dit concertje met dat lied Maria Zaart van een anonieme componist. Mm-hmm. Is dat ook echt de basis geweest voor Obrecht?
1: Ja, voor deze mis inderdaad. Ja.
0: Ja.
1: Het lied verschijnt in de tenorpartij. Misschien hebben jullie dat net gehoord, dat het heel langzaam werd gezongen als een cantus firmus.
0: Ah, ja.
1: Maar het werd herhaald heel vaak. Elke keer als een elke keer in een andere maatsoort, zou ik zeggen.
0: Dus we moeten gewoon nog even terugluisteren, denk ik.
1: Ja.
0: Dat kan heel goed bij de concertzender. Je kunt alles eindeloos terugluisteren. Dus dan gaat ons steeds meer opvallen. Want er gebeurt ongelooflijk veel in die muziek.
1: Zeker,
0: hè?
1: Ja. En het is makkelijk om hierover te denken als een soort van puzzel. Maar eigenlijk is het veel meer dan dat.
0: Ja.
1: Het is, ik vind eerlijk gezegd dit stuk overweldigend. Het is zoveel muziek, vol met sequenties, met allerlei soort interessante dingen. Er is een humanist uit de 16e eeuw, hoe heet hij? Paolo Cortese. En hij zegt over de composities van Obrecht dat het te vol met zoetigheid was. En ik vind dat zo mooi, in het bijzonder met dit stuk, dat er zo veel is.
0: Ja.
1: Een van de langste missen vanuit die tijd eigenlijk. Mm-hmm. Het is zoveel muziek.
0: Ja. Nou, we gaan het straks nog verder erover hebben en ook de concerten die nog gaan komen. We gaan heel graag weer naar jullie luisteren. Als jij vast je plek wil innemen, dat is vast heel prettig. We zien elkaar zo weer, Tim. We gaan luisteren naar nog weer twee delen uit die Missa Maria Zart van Obrecht. Namelijk twee delen uit het credo Et Incarnatus Est en Et Resurrexit. U hoort opnieuw Capella Pratensis.

0: twee delen uit de Missa Maria Zaart van Jacob Obrecht. Twee delen uit het Credo et Incarnatus Est en et Resurrexit, gezongen door Capella Pratensis. En Tim Braithwaite, die de grote leider is van dit ensemble, die zit weer bij mij aan tafel. Tim, even terug naar jullie ensemble. Hoe lang zijn jullie al samen?
1: Het ensemble werd in 1987 opgericht, volgens mij. Ja, 87. Ik werd in 1992 geboren, dus een beetje voor mijn tijd.
0: Dus jij was nog niet prenataal de leider. Ja.
1: Nee, het werd opgericht door de Nederlandse zanger Ludy Vrijdag en de Amerikaanse etnomuzikoloog Rebecca Stewart. En die eigenlijk de eerste artistiek leider van het ensemble was.
0: En zijn er nog zangers in het ensemble die toen al...
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Het inmiddels helemaal ververst.
1: Ja, een paar keer eigenlijk al.
0: Al een paar keer.
1: Ja, ik zing nu al 5 jaar met dat ensemble.
0: Ja, en want hoe vind je elkaar? Ik bedoel, niet op straat, maar... hoe weet je, deze nieuwe zanger past in de groep? Hoe werkt dat?
1: Eigenlijk is dat best moeilijk. Veel van onze zangers hebben in Den Haag gestudeerd. Ik ook eigenlijk. Maar wat we doen is heel gespecialiseerd. Er zijn
0: precies.
1: Niet zoveel mensen die dit kan doen eigenlijk.
0: Ja.
1: En daarom zijn we ook een heel internationale ensemble. Want wij hebben zangers vanuit heel Europa, eigenlijk van verder. Een van Australië, een van Texas.
0: Kijk.
1: En wij wonen ook door Europa.
0: Ja.
1: Maar heel van ons hebben in Den Haag gestudeerd.
0: Ja, dus daar hebben jullie elkaar al leren kennen in die tijd.
1: Ja, ja.
0: En dat contact is gebleven. En als jullie dan dus een tournee hebben, dan komen jullie samen om weer te repeteren. Want dat wilde ik ook vragen. Hoe vaak repeteer je met elkaar?
1: Ja, in principe repeteren we per project. Dus een week of zoiets voor een project. Maar wij zingen heel vaak ook in het buitenland.
0: Ja.
1: Ik denk dat 60% van onze concerten zijn in het buitenland.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar een festival of een concertzaal of zoiets in België.
0: Ja.
1: We hebben eigenlijk een heel sterke verbinding met de Alamere Foundation in België.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor hebben we veel connecties in België. We gaan naar een concertzaal en dan een paar dagen repeteren.
0: Ja,
1: het is altijd een luxe eigenlijk om te mogen reizen, om te werken.
0: Ja. Ja, dat kan heel fijn zijn, maar ook heel vermoeiend. Dus,
1: heel vermoeiend.
0: En die stemmen moeten wel allemaal gezond blijven. Dus dat is natuurlijk ook nog een uitdaging.
1: Ja, en deze muziek is altijd een workout, eerlijk gezegd. Het is zo veel te zingen.
0: Ja, je bent voortdurend in actie. Ik hoorde net in het eerste deel van het Credo een kleiner deel van het ensemble. Dus het is niet zo dat jullie altijd met z'n achter zingen.
1: Nee, ook in het bijzonder voor kleine deels van een mis bijvoorbeeld, zoals een Et Incarnatus Est.
0: Ja.
1: Is dat voor ons gebruikelijk. Het creëert een meer intieme sfeer. Maar we geven ook concerten met 4 of 5 zangers. Best regelmatig.
0: Oh ja, dus een klein, weer een selectie uit dit octet.
1: Jullie
0: gaan morgen het eerste concert geven.
1: Ja.
0: Met deze mis in Eindhoven.
1: Ja.
0: Zaterdag in de Stevenskerk in Nijmegen. En zondag 27 nog in het Orgelpark in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dus 3 concerten in het verschiet. Er zijn vast nog wel kaarten voor te krijgen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, gelukkig. Ja. Want anders is het heel jammer als niemand meer kan komen nadat ze deze prachtige muziek al via de concertzender hebben gehoord.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan. Waar kunnen we de kaartjes?
1: Via onze website.
0: Via jullie website, capellapratensis.nl. En dat staat ook weer op onze website. Dus daar kunt u het thuis ook altijd terugvinden. Ik wil het nog heel even hebben, want wij kregen een heel leuk cadeautje in onze handen gedrukt. Want jullie hebben een nieuwe cd gemaakt.
1: Ja, inderdaad.
0: Wil je daar heel snel iets over zeggen, nog voordat jullie weer prachtig gaan zien?
1: Ja, zeker. Het is de laatste cd van onze reeks rond de Bosse koorboeken. De beroemde koorboeken in Den Bosch. Wij zijn eigenlijk in Den Bosch gevestigd. Dus het is een gevoel van thuis voor ons.
0: Mm-hmm.
1: Maar de laatste paar jaren hebben we heel veel met de koorboeken in Den Bosch gedaan. Het is een ongelooflijk rijke collectie van muziek die in de 16e en 15e eeuw gemaakt werd voor de illustre lieve vrouwenbroederschap.
0: Yeah.
1: En het is fantastisch, de collectie bevat de meeste werken eigenlijk vanuit die tijd. Het is een ongelooflijk rijkdom van Nederlandse muziekcultuur en Nederlandse muziek erfgoed. Mm-hmm. En deze CD, het gaat over het bezoek van Karel V naar Den Bosch in 1545. Hij ging naar, wat was het, een vergadering van de ridderorde van het Gulden Vlies.
0: Oh ja.
1: In Utrecht, maar hij kreeg, wat was het? Hoe heet je dat? Jicht? Cornel? Een jichtaanval. Sorry.
0: Oh jee.
1: Ik heb het vandaag geleerd eigenlijk.
0: Een jichtaanval. Ja, prachtig en, woord.
1: Ja, inderdaad. En hij moest in Den Bosch voor de kerstperiode blijven. En hij heeft samen met zijn hofkapel de kerstdiensten gevierd samen met de broederschap. En het is een prachtig verhaal. Ik hoop een prachtig cd. De cd heeft, is gebaseerd rond een mis van Hieronymus Finders. Er is niet zoveel bekend over zijn leven, maar hij was werkzaam in Gent. Maar het heeft ook een paar Nederlandse kerstliederen.
0: Oh, wat leuk.
1: Het is heel interessant. Een van de bronnen, een van de boeken in Den Bosch is een vroege bron voor Nu zijt willen komen. En Omnes nu laat ons Gode loven.
0: Wat mooi. Hij komt begin oktober uit, hè, zei je tegen me. Wij hebben hem hier al en we gaan er zeker ook nog bij de concertzender aandacht aan besteden. Heel veel dank. Heel fijn dat jullie hier vandaag bij ons wilden zijn. We gaan nog één keer van jullie genieten met nog een deel uit de Missa Maria Taart. Tim Braithwaite, heel veel dank. En ik hoop dat jullie straks helemaal uitverkochte concerten hebben. En heel veel plezier met alles wat er nog gaat komen. Wij blijven graag op de hoogte.
1: Dankjewel, heel erg bedankt.
0: We gaan dus luisteren naar nog één deel uit de Missa Maria Taart van Jacob Obrecht. Namelijk het Sanctus. Luistert hij nog eenmaal naar Capella Pratensis.

Ja, ik ben er een beetje stil van. Het laatste deel wat Capella Patensis zong was het Sanctus uit de Missa Maria Zaart van Jacob Obrecht. En gaat u vooral naar hun concerten de komende dagen. Grijp uw kans, zou ik zeggen. Iets heel anders nu. Zangeres Tania Cross wordt 50 jaar en viert dat samen met muzikale vrienden tijdens het 150ste Sein concert in Hilversum. Tegenwoordig woont ze op Curaçao, maar voor een bijzondere Nederlandse verjaardagsviering kozen de Sein concerten als podium voor een feestelijk concert, samengesteld door en met haarzelf. Tijdens dit verjaardagsconcert maken we kennis met verschillende periodes in haar leven en met de muziek en de muzici die in die periodes belangrijk voor haar waren. Tania zal zelf te horen zijn in muziek van Monteverdi, maar ook van hedendaagse componisten, met klassieke en wereldmuziek. En zal dat doen met diverse bekende muzici, waaronder natuurlijk haar vaste pianist Ernst Munneke. Op hun beurt zullen deze muzici stukken voor Tania spelen, waarbij u mag meegenieten. Een avond vol verrassingen, zowel voor het publiek als voor Tania zelf. Het feest is vrijdag 25 september, dus vrijdag aanstaande, om 7:15 in de Morgensterkerk in Hilversum. En meer informatie vindt u op zijnconcerten.nl. En hier zijn Tania Cross en Ernst Munneke.

0: Tania Cross zong met Ernst Munneke aan de piano Damunt de tu nomes le fleurs van de Catalaanse componist Federico Mompou.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Tijd voor het museum. Het muziekfestival North Sea Jazz bestaat dit jaar 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum presenteert Kunsthal Rotterdam de tentoonstelling 50 jaar North Sea Jazz fotografie. De expositie laat werk zien van fotografen Paul Bergen, Rico de Rosario en Andreas Terlaak die het festival door de jaren heen hebben vastgelegd. North Sea staat bekend om zijn programmering van de grootste namen uit de jazz- en bluesgeschiedenis, onder wie Miles Davis, Sonny Rollins, Ray Charles en Alicia Keys. 50 jaar North Sea Jazz fotografie neemt de bezoeker van de kunsthal mee langs behind-the-scenes beelden.

Ja, kenners hebben het natuurlijk al lang gehoord. Dit was niet Ray Charles, maar dit was Jerry Lee Lewis. Net zo geweldig en prachtig. Met What I'd Say. En de tentoonstelling 50 jaar North Sea Jazz Fotografie in de Kunsthal Rotterdam is nog te zien tot en met 11 oktober. Het duurt nog even, maar het Britse vocaalensemble Tenebrae komt naar Nederland. Op maandag 12 oktober zingen ze in de Doelen in Rotterdam en dinsdag 13 oktober in het Muziekgebouw Eindhoven. En daar zingen ze het programma English Glories of the 16th Century. Tenebrae heeft internationale bekendheid gekregen met bijzondere interpretaties van koormuziek uit de Renaissance, maar ook van hedendaagse muziek. William Byrd en Thomas Tallis behoren tot de meest geliefde namen in de Engelse Tudor-muziektraditie. En met dit programma viert Tenebrae enkele van de meest inspirerende werken die deze componisten hebben geschreven, gecombineerd met minder bekend, maar niet minder goed werk van John Mundy en Robert White. We gaan luisteren naar Hymn for Passion Tide, Pange Lingua Gloriosi, door het ensemble Tenebrae onder leiding van Nigel Short.

Dat was Hymn for Passiontide, Pange Lingua Gloriosi, door het ensemble Tenebrae. En voor meer informatie over hun optredens op 12 en 13 oktober in Nederland, kijkt u op tenebrae-choir.com. Aardvark presenteert dit najaar de tweede EP in een reeks van drie, getiteld Four Fathers. Op deze EP duikt het Aardvark Saxofoon Quartet diep in de veelzijdigheid van het vaderschap. Een thema dat even complex, rauw en teder kan zijn als de klanken van hun saxofoons. Met werk van Nederlandse componisten als Swelink, Andriessen en Escher, maar ook van Aardvark zelf. Frisse nieuwe muziek op het snijvlak van jazz en hedendaagse muziek. En dat is allemaal live te horen en te zien tijdens een concert vrijdag aanstaande, 25 september, om 9 uur in de Tor in Enschede. Nu alvast een voorproefje.

En zo klonk Dopehead van en door Aardvark van hun nieuwe EP Forefathers. En kaarten voor vrijdag zijn te koop via jazzpodiumdetor.nl.

theaterproductie van het ensemble Sea Sessions, waarvan ik enige tijd geleden de schitterende voorstelling Babar en het ontstaan van de wereld zag. Nu richt het gezelschap zich op een voorstelling met veel tegenstrijdige aspecten. Er zijn daar de paradijselijke Frans-Polynesische eilanden in de Stille Zuidzee, waar de Fransen tot 1996 het paradijs verstoorden met hun atoombomproeven, waarbij het actieschip Rainbow Warrior van Greenpeace door de Franse Veiligheidsdienst in de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland, tot zinken werd gebracht. Een ander Polynesisch eiland, Hivaoa, was de plaats waar chansonnier Jacques Brel zijn laatste jaren doorbracht bij zijn Polynesische geliefde en waar hij ook begraven is. Hij schreef er zijn laatste chansons. Het paradijs werd dus wreed verstoord door een van de twee zonnen, de echte zon en de zon van de atoomproeven, die verschrikkelijke gevolgen had voor de Polynesiërs, die nu nog kampen met dodelijke ziekten. Al met al een voorstelling waar ellende en paradijs samenkomen. De teksten komen van twee bronnen, de poëzie van Brel en de teksten van de Polynesische auteur Maori-activiste Chantal Spits, wie familie land afstond voor de atoomproeven. Het idee om hier muziektheater van te maken kwam van pianist en theatermaker Pauline Post samen met toneel- en operaregisseur Ola Mafalani. Ik mocht Pauline Post uit haar repetitie halen om te vragen hoe de voorstelling ontstond. Oorspronkelijk was de gedachte om een musical te maken over de ondergang van de Rainbow Warrior, maar dat leek ons uiteindelijk niet gepast. We wilden tenslotte geen loodzwaar stuk maken. Componist Reza Namavar, die verschillende reizen naar de eilanden maakte, werd benaderd om muziek te schrijven. En aan de andere kant worden de chansons van Brel gebruikt als muziek. Pauline Post zegt dat het goed werkt om bestaande muziek te combineren met hele nieuwe muziek. Alleen avant-garde muziek werkt moeilijk. De combinatie met toegankelijke muziek werkt goed. Zijzelf was jarenlang als pianiste werkzaam in de avant-garde. Onder andere bij het Schönberg Ensemble onder Rijnbert de Leeuw en het Nieuw Ensemble. En ze vormt een pianoduo met Nora Mulder, waarvoor zij muziek liet schrijven. Naast de nieuwe muziek van Reza Namavar arrangeerde zij de muziek van Brel zelf voor haar ensemble Sea Session. Muziek arrangeren is een heel speciaal vak. Hoe heeft ze dat geleerd? Ik heb natuurlijk heel veel gespeeld en ben gewoon op een gegeven moment aan de slag gegaan, zegt ze. Van Brel's muziek zijn de meest volgearrangeerde, sterk klassieke orkestversies gemaakt. En dat heb ik geprobeerd te vermijden en het doorzichtig en open te houden en niet te veel op te vullen. Voor de teksten en chansons van Brel is acteur Hein van der Heijden gevraagd. Pauline vertelt, Hein van der Heijden heeft dat vanaf het begin zeer serieus genomen. Hij nam uitgebreid zangles en heeft meegedacht over de teksten en ze ook naar zijn hand gezet. Regarde bien, het lied van Brel, gaat over een vader die zijn kind waarschuwt voor een naderende ruiter. Kijk uit, is het een vriend die terugkeert of een verloren broer, een jager die ze komt halen of

U hoorde de eerste versie van S uit Karlheinz Stockhausens Aus den Sieben Tagen. En dan volgt nu de tweede versie met een ander ensemble van muzici. Deze opname stamt ook uit 1969, maar dan van een paar dagen na de eerste opname. En ook in deze uitvoering doet de componist zelf mee.

U hoorde de tweede versie van S uit Karlheinz Stockhausen aus den Sieben Tagen. Deze aflevering van de vorige eeuw werd samengesteld door Thanos Fotiadis. En tot het hele uur hoort u nog een paar deeltjes uit de compositiecyclus Tierkreis van Stockhausen in een bewerking voor twee luiten. En die worden bespeeld door Peter Soderberg en Sven Aberg.

Goedemiddag dames en heren, het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. We beginnen ook weer met een kerstkantate, namelijk die voor drie koningen. Epifanie, wat gebeurt er dan? Dan komen de koningen uit het oosten eigenlijk, komen hulde bewijzen aan het kind in de kribbe, die daardoor eigenlijk ook koning wordt. De kantate heet Sibylle Naus Saba, alle kommen. BBV 65. En wie kwam er uit Saba? Ja, de Queen of Sheba. Nou, misschien is het nog tijd om die muziek van Handel te laten horen. Maar u kunt er wel. Ja, een van de meest geliefde klassieke stukken. Maar het is een prachtige kantate los van Handel. Ik denk dat Jan Sebastian dat stuk van Handel nooit gehoord heeft. Maar het is natuurlijk heel populair. En hij wordt uitgevoerd door koor en orkest van de Bachstiftung in St. Gallen. Alleen van Rudolf Lutz. Met de tenor Georg Poplutz. De bas Sebastian Nowak.

Zo klonk het ensemble La Primavera met het programma Canto Amoroso met Italiaanse, Spaanse en Franse vroege barokmuziek. Dit Nederlandse ensemble bestaat uit Annabella Marcos, sopraan, Regina Albanes, barokgitaar en theorbe en Maaike Boekholt, viola da gamba. Hun toegift was La Folia van Henri de Bailly. Dit concert werd opgenomen op 26 oktober 2014 in de Lutherse Kerk in Groningen en werd georganiseerd door Musica Antiqua Nova, de samenwerkingspartner van de concertzender. De techniek en de bewerking waren in handen van Martijn Reneman en Peter Terpstra. Dan nu het tweede concert in deze aflevering van Concertzender Live. In samenwerking met de stichting Appassionata uit Leeuwarden nam de concertzender het concert op dat violiste Isobel Warmelink en pianist Robert Poortinga gaven op 25 april 2025. Ze speelden vroege werken van Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven. Ze beginnen met de sonate voor viool en piano in G groot, KV nummer 301 van Mozart. En erna klinkt de vioolsonate nummer 7 in C klein, opus 30, nummer 2 van Beethoven.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertzender.nl of in de app.

Dat was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot de volgende keer.

Je luistert naar de Concertzender en World of Jazz. Dit is Roots and Roots met The Highways and Byways van American Roots Music. Deze aflevering gaat over jailbirds en freebirds.

We zijn begonnen met In the Jailhouse Now door Jimmy Rogers. Een vaudeville nummer, een variété nummer uit begin 20e eeuw over ene Ramblin' Bob. Een gokker die in de gevangenis belandt. De bak, de lik, de petoet, de bias. Het is een bekend thema in American Roots Music. Luister maar naar County Jail Blues van bluespianist Big Maceo Merriweather.

0: the run. You know it makes it feel so bad when it ain't a thing he have done.
1: Je hoorde Lightnin Hopkins met Fugitive Blues. Als zwarte jongen in de VS word je nog altijd vaker opgepakt en ten onrechte beschuldigd dan als witte. Dus vluchten is zo gek nog niet. Op de achtergrond hoorde je een hele fijne blues trombone van John Ewing. Een blokje country nu. Eerst met Johnny Cash met Doing My Time. Johnny zat trouwens nooit langer dan 3 nachten in een local jail. En daarna Merle Haggard, die wel serieus vast zat en wel in St. Quentin Prison, voor de zwaarste jongens. En de Hag zat daar niet voor iets zwaars, maar voor inbraak en jailbreak. On this

0: die vaak ook echt oude liederen zingen en spelen. Hè? En ik vind dat altijd zo verbazingwekkend dat wij in Nederland wat dat betreft totaal geen geheugen lijken te hebben. Yeah. Want je hoeft hier echt niet meer aan te komen met poëzie uit, nou, laten we zeggen, de 8e eeuw. Zoals Walid. Maar dat is in dat soort landen dus nog springlevend.
1: Zeker.
0: Dat
1: was ook de reden dat wij zo onder de indruk waren. Want 3 jaar geleden hebben we Walid Benslim met zijn eigen band, Nerdistan, gezien op een festival in Marokko.
0: Daar heb je hem ontdekt.
1: Daar hebben we hem ontdekt. Ja. Toen waren we met Hilde, die hier is, en Arjen van Kaitopia, waren we in Marokko. En toen zaten we in een heel grote theaterzaal. En daar trad iemand op. En dat was Walid met zijn band. En wat er gebeurde, hij zong dus echt, of hij droeg voor, hij zong, hij rapte evenoude poëzie en nieuwe. Dat hoorde ik van mijn Marokkaanse buren naast mij.
0: Want jij verstond het ook niet.
1: Nee. En op een gegeven moment, en hij maakte daar heel moderne elektronische muziek bij. En op een gegeven moment ging iedereen, die zaal zat vol met jonge mensen, scholieren, studenten, die gingen het gewoon echt letterlijk meezingen. Dus het kwam weer naar boven uit hun geheugen.
0: En die kennis is er dus ook nog.
1: Die kennis is er, maar dit is door eigenlijk zijn, dat hij het weer in de popmuziek en de hiphop en de hedendaagse muziek heeft gebracht. En ook met dit soort concerten is het weer tot leven gekomen.
0: Nou, door die vernieuwing kan het natuurlijk ook overleven. Hè? Dan breng je het weer een generatie verder in feite.
1: Hij vertelde ook gisteren toen we aan het eten waren van, ja, ik merk nu dat er veel meer groepen in Marokko ook weer terug naar die poëzie van eeuwenoude poëzie gaan. En Arabische poëzie is heel belangrijk in de Arabische wereld, want het brengt echt boodschappen van filosofie, veel diepere boodschappen. Het is echt een belangrijke boodschappen van diepere gedachten. Hoe ga je met het leven om, reflecteren? Dus het is heel belangrijk. Ik ken ook Arabische vrienden die ook gewoon dichtbundeltjes naast hun bed hebben liggen, daar af en toe iets uit lezen om daar gewoon weer inspiratie uit te krijgen.
0: Nou, toen ik er net aan het luisteren was, het heeft een bijna hypnotiserende werking. Heel rustgevend ook.
1: Ja.
0: Je gaat er vanzelf van
1: sowieso is de taal echt heel erg poëtisch aan zich. De uitspraak is heel poëtisch. Dus het is heel mooi. En had het eerste gedicht, als ik daar iets over zeggen mag.
0: Zeker.
1: Van Al-Mutanabbi. Dat vertelde Walid ook, of dat zegt hij altijd, dat is een van mijn favoriete dichters. Die leefde in de 9e eeuw, moet je nagaan. Maar die message die hij heeft is nog steeds heel erg, de boodschap is nog steeds heel erg actueel. Dit lied ging over gebed bij de dood. Het is een heel filosofisch tekst. Mutanabbi was heel filosofisch. Waarom creëren mensen oorlog en wapens? De dood komt toch wel. Dus waarom heb je dit nodig? En zulke vragen stelde hij in zijn gedichten. En dat is natuurlijk nu nog steeds.
0: Die vragen zijn nog steeds actueel.
1: Yes,
0: Je vertelde net dat je Walid dus in Marokko zag. Hè? Je zag hem optreden. Hoe ging het verder?
1: Nou, we waren dus met Arjen van Kaitopia, beide Culture Connection. En Kaitopia is iets, die man die moet naar Nederland komen. Daar willen we mee samenwerken, daar willen we mee de studio. De Kaitopianen wilden er mee de studio in. Een prachtige studio op de Tivoli, het oude Tivoli. En wij dachten, maar we hebben heel veel contacten met scholen, met jongerengroepen die ook workshops van hem willen krijgen. Nou, dus toen hebben we hem uitgenodigd voor een Artist in Residence programma, zo heet dat dan. En toen is hij naar Nederland gekomen en dat was fantastisch. Dus er was een enorme klik met muzikanten in Kaitopia.
0: En heeft hij ook aansluiting bijvoorbeeld bij hedendaagse Marokkaanse jongeren hier?
1: Ja, we zijn naar Kanaaleiland geweest en naar Overvecht. Daar heb je Cultuurspot workshops gegeven op scholen, op ROC-scholen en fantastisch.
0: En kennen die jongeren dan ook nog die oude gedichten?
1: Nou, dat was eigenlijk het leukste. Leuk dat je dat vraagt. Dat zij ontzettend trots waren dat dat er allemaal bestond. Want zij hadden dat natuurlijk nooit op school hier meegekregen. Dat er zo'n waanzinnig literair erfgoed is in de Arabische wereld.
0: Iets om trots op te zijn vanuit je eigen achtergrond.
1: Ja,
0: je eigen
1: en dat er zoveel wijsheid en filosofie en in zit, waar je ontzettend veel mee kan in het leven. Dus, en we gingen toen ook met hem naar het asielzoekerscentrum, want daar heeft Stichting Vrolijkheid heel veel activiteiten, hebben heel veel workshops gedaan en ook muzieksessies enzovoort. En daar is ook het contact gelegd met Jabbar.
0: Daar hebben ze elkaar ontmoet.
1: Ja, en dat was meteen raak.
0: Klikte meteen.
1: Nou, een goede klik.
0: Goede klik. Ja, muzikaal klikt het in ieder geval. Dat is duidelijk. Daar zal ik ze straks dan nog iets over vragen. En jullie zijn nu met Culture Connection bezig met een, of geweest ook al trouwens, met een project omheen samen te
1: Arabic laten. Crossroads. Ja, dat loopt meer jaren. En we werken heel graag natuurlijk met Walid Benslim en ook zijn vrouwelijke collega uit Marokko, Widad Brocco. En dat gaat door. We hebben in de Guess Who gestaan en er zijn

0: cd-opnames gemaakt in november 2017. En dit jaar komen de optredens op festivals, klassieke, jazz. Het grappige is, allerlei soorten festivals en zalen zijn geïnteresseerd. Of nu jazz, klassiek, ja, wereldmuziek, noem maar op.
1: Mooi.
0: Het sluit aan bij een heleboel soorten publiek eigenlijk. En ja,
1: dat is programmeurs. Mooi om te zien. Ja. Ja. Dus we gaan nog veel meer van ze horen. En we kunnen ze op nog veel meer plekken
0: Zeker.
1: Gaan zien. Dat is mooi. Nu spelen ze bijna exclusief voor ons hier, hè, in de
0: ja.
1: kelder van de Cargador. Daar zijn we heel blij mee. Wat gaan ze nu spelen, weet je dat?
0: Ja, nu komt er eerst een Taksim, een solo van Jabber op de oud, op de Arabische luit. En daarna komt er een gedicht van een Algerijnse dichter. Ook weer uit de 9e eeuw, dus ook ver terug. En dat was een dichter die het soefisme in Noord-Afrika bracht. En soefisme is een stroming binnen islam die heel erg staat voor ja, de liefde voor de medemens, de humanitaire tolerantie, ja, dat soort waarden. En dat is ook een heel mooi gedicht. Nasma heet dat. Maar eerst krijgen we de oud solo van Jabber.
1: Eerst de oud solo van Jabber.

0: Jabba Fayyad solo op Oud, maar hij klapte een beetje mee, hè, Walid Ben Salim? You accompanied him a little bit, huh?
1: Yes,
0: yeah.
1: A little bit.
0: Oké.
2: Okay. We present to you a song called Nesma from Abu Madian.

0: Thank you so much for being here. Dit was Acoustic Roots, een programma van de Concertzender. Techniek Hans Meerman en Ben Wormgoor. Presentatie Karin van den Boogaard. Volgende maand zijn we er weer. En dan is de gast de Oekraïense zangeres Mariana Sadowska. Voor alle informatie over projecten van de stichting Culture Connection, kijk op www.culture-connection.org. En voor alle informatie over de Concertzender, www.concertzender.nl. Waarbij ik u graag vertel dat bijna iedereen bij de Concertzender vrijwilliger is. Al die mensen die prachtige muziek voor u maken, laten horen en ontsluiten. En dat donaties dus van harte welkom zijn. Wie de schoen past, trekken hem aan. En dan gaan we nu nog één keer luisteren. We're going to listen one more time to Walid Ben Salim en Jabber Fayyad.
1: Now we're going to present you Ism from Al-Hallaj.

Op zwepende klanken uit de Laars van Zuid-Italië vullen deze Mediterranee. Geniet van een uur lang Canzoniere Grecanico Salentino, waarbij hier de eerste klanken.

De vier tracks die u hoorde komen van de recente cd Il Mito. Het is de 21ste uitgave van Canzoniere Grecanico Salentino in een reeks albums sinds de oprichting in 1975. Een groot deel van de songs op het album zijn herbewerkingen van composities van de oorspronkelijke oprichters Rina en Daniele Durenta. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de formatie.

U luistert nog steeds naar Ritmundo. En wat hoorde je zojuist? Ook een plaat die mij jarenlang heeft achtervolgd. Het is de titelmuziek van de film India Song. Gecomponeerd door Carlos D'Alessio. En de film was van Marguerite Duras. En daarvoor hoorde je Stelios Kassantzidis, een van de grote zangers van het Griekse Laika-lied. She's gone, she's gone. Althans op zijn Grieks. En Duras, die film, die zag ik eind 70. En ik vond de muziek zo waanzinnig goed dat ik nog een keer naar de bioscoop ging met een cassette-recordertje. En jarenlang ben ik op zoek geweest totdat ik hem in Parijs heb gevonden. Vandaar dat ik die nu kan draaien. Vinyl, want daar gaat deze uitzending over. Strictly vinyl, om het zo te zeggen. En in 1990, toen had ik een muziekjournalist van de BBC achter op mijn bagagedrager. En die wou een reportage maken over Amsterdam. En die stopte op de Nieuwe Herengracht. Ja, daar woonden vrienden uit Chili, want ze hadden tijdens Chili gewoond. En daar was de studio van ene Patricio Wang. Die is daarna voorgoed een vriend geworden. Maar de grootste ontdekking, hij maakte de schitterendste filmmuziek. En dat is een van mijn grote hobby's altijd geweest. Vandaar die plaat met allemaal tracks van diverse documentaires. Die gaat u zo meteen horen. En daarna, ik was ook gek van Britse folkmuziek. En ik laat u Donovan horen, een zwaar onderschatte artiest. Hij werd wel de Britse Bob Dylan genoemd. Maar hij had best wel veel in zijn mars. En tot slot daarna The Pentangle met Burt Jones. Ook uit die fantastische Britse folkgitaarschool. Maar ik begin met Patricio Wang, met de muziek bij de documentaire De Fabriek uit 1980. En het nummer heet 5/8.

Dit is het applaus zoals het klonk in zomer 69 in de Royal Albert Hall, waar de groep de Pentangle, inmiddels een groot vijftal met allemaal sublieme muzikanten, een dubbel album had opgenomen. En daar hoorde nu A Woman Like You van. En de gitarist was Burt Johns in samenspraak met John Renborn. En daarvoor hoorde u Donovan met de Summer Day Reflection Song. Een andere reis bracht me naar Spanje, wat inmiddels ook een democratisch land was geworden onder Felipe González. En het land staat vandaag weer in de picture wegens de vluchtelingen uit Ceuta, et cetera. Maar juist in de jaren 80 kwamen de grote veranderingen op gang. Er werd voorgoed afgerekend met het Franco-tijdperk. Veel werd ook overigens weer onder het tapijt geschoven. Dat kwam later weer naar boven. Er kwamen de Olympische Spelen begin 90. Maar er was ook een vrijheid in de muziek en een terugkeer naar de muziekgeschiedenis. Want Spanje en Portugal, althans het zuiden, hoorden eeuwenlang bij Andalusië. De deel waar Noord-Afrika, Marokko, et cetera, nu ook toen bij hoorde. En het Orchestra Andalusie de Tanger, die maakte voor het eerst de oversteek over de straat van Gibraltar, samen met de grote flamenco-zanger Juan Peña Lebrigano. Een verpletterende samenwerking. En ik wil daar graag het nummer Las Mil y Una Noches van laten horen. 1001 nacht. Een fusie tussen flamenco en de Arabo-Andalusische stijl.

Leo Fuld met zijn klassieke Doina. En hem kwam ik op het spoor, want u luistert nog steeds naar Ritmundo. En met als thema Strictly Vinyl. Ja, in veel platenzaken vind je dan onder de tafel nog wat bakken. En daar stond hij in. En zo ontdekte ik hem midden jaren 80 voor €2. Een man op een vliegtuigtrap. Oftewel iemand die veel internationaal reisde. En hij was een ongelooflijk grote ster. Hij was de man die in Egypte optrad, maar ook in Ethiopië voor Haile Selassie. En in Ethiopië, nee, in Egypte had hij Oum Kalthoum leren kennen. En hij zorgde ervoor dat zij uiteindelijk in het Parijse Olympia kon optreden. Hij was ook bevriend met Edith Piaf. Sterker, hij was eigenlijk een Joodse voorzanger uit Rotterdam. Is vlak voor de Tweede Wereldoorlog in gevlucht naar New York. En daar is hij uiteindelijk een eigen club begonnen op Broadway. En daar kwam onder andere ook Frank Sinatra. Wohin soll ich gehen? Dat is een cover later weer door Ray Charles. Tell me where can I go? Maar in ieder geval, dit was Leo Fuld. In een andere platenzaak, nu heb ik het over 1980, want ik heb mijn jaren altijd op zoek geweest naar singles en bijzondere dingen. En ik was al veel met Afrikaanse muziek bezig, pop, om te draaien op allerlei feesten waar ik DJ'de. Maar het was moeilijk te vinden, totdat ik ergens ook weer in een vergeten bak 10 schitterende LP's vond uit Mali. En toen Mali onafhankelijk werd in de jaren 60, werd er alles aan gedaan om de eigen muziek te bevorderen. Er werden regionale orkesten opgericht die dan elektrisch speelden. En dan zie je op de hoes een mooie pirok, zo'n mooie boot op de rivier. En dan staan ze in Djellaba, maar dan allemaal met elektrische gitaren. En een van die orkesten, dat was het regionale orkest van Kayes. En dat heeft me altijd geboeid en is me blijven achtervolgen. En dat is muziek die zelfs na ruim 45 jaar, nog steeds, wat zeg ik, 60 jaar, de tand destijds heeft doorstaan. Hier is de band met het nummer Sanje.

Orchestre Regional de Cayes uit Mali. Later zijn al die platen, althans nummers daarvan, weer op verzamel-cd's verschenen. En de originele LP's zijn inmiddels 100 tot 200 euro. Althans, dat doen ze op sites als Discogs. Ik wil afsluiten met andere muziek die ik ontdekte, ook weer bij toeval. Ook weer voor twee, wat staat erop? 2,50 geloof ik, uit Haiti. Daar zat het Taboe Combo onder andere. En daar draaide ik de muziek altijd op allerlei feesten als uitsmijter. Het is ongekende, swingende muziek, zou je zeggen. Het stijl heet de compa. En met name in de jaren 70 was er een rijke, bloeiende muziekindustrie. En een van die orkesten, ik kende het totaal niet, maar ik was gelijk gegrepen, heette Orchestre Protesta 77. En daarmee wil ik deze uitzendingen afsluiten. Maar in ieder geval wil ik u danken voor het luisteren en in het bijzonder ook producer Peter van Kooten. Ik zou zeggen tot de volgende maand. Hier is Orchestra Protesta 77 met het nummer Fou au apprécié.

Hallo, hallo, hallo. Ben je klaar om door alle kanten van de kamer geslingerd te worden met deze muziek? Want alweer gaan wij Brasil da Lil doen. Met heel veel verschillende stijlen, heel veel verschillende tijden, heel veel verschillende kleuren. En ik vind het zo leuk om dat te kunnen doen. Wij openen deze programma met eigenlijk een liedje die hoort eigenlijk de een begintune van een programma. Maar ik vind het zo cool. Os Três Morais, Freio Aerodinâmico. Luister eens een keertje. Jij, daar.

Yeah, and then ineens, van vrij aerodinâmico falen wij in een heerlijk samba gecombineerd met Alcione, de koningin van de samba, en Djavan, de koning van de samba jazz. Gostoso veneno, de lekkere, hoe noem je dat? Poisoning, veneno, ja, de lekkere gif. Nou, ja, volgens mij gaat het over liefde. Nou, dat is wat wij hebben geluisterd. Maar we gaan ook wel naar Elis Regina luisteren. Walter, Elis Regina heeft zoveel opgenomen dat, terwijl ze zo jong overleden is, dat er zijn nog wel dingetjes van haar dat ik nog niet ken. Niet normaal. Walter, Elis Regina.

Zoals ik het zei, Elise Regina heeft echt zoveel, die stem van haar heeft zoveel verschillende kleuren. En het lijkt, ze zingt het vanuit haar tenen. Elise Regina heeft Wolte voor jullie gezongen. En nou gaan we iets heel anders doen. Even vloek in de kerk. We spelen voor jullie Céu, Rapsodia Brasilis. Is wel een andere stijl. Ja, Rapsodia Brasilis.

Je hebt geluisterd naar een Nederlandse groep. Ik ken deze mensen van heel dichtbij, wist je dat? En het heet Luz Azul. Luz Azul met Magda Mendes en Udo de Mant. Het zijn prachtige talenten die in Nederland wonen. En dat heet Deslizando. Zo mooi. Ja, het klinkt Portugees, inderdaad. Magda Mendes komt uit Portugal. Heel mooi. Luz Azul. Deslizando. Maar we gaan even verder met de Glaucia Nasce. Lábios de Cetim. Ja, heerlijk. Lábios de Cetim. De zachte lippen van iemand.

Je hebt geluisterd naar Circle Science en uw pontjes en overdrijvers. Zo te gek. En alweer de mix tussen maracatu en rockmuziek. Noordoosten van Brazilië, daar, Recife, wat cool. We nemen afscheid van jullie. Het was heel leuk om weer bij jullie te zijn. Alweer heen en weer. Hele gek, verschillende stijlen. Maar we gaan terug naar de basis. En we sluiten het concert, de avond, de dag, de programma met Vanderleia, a ternurinha do Brasil, antes que a cidade durma. Tot de volgende keer, was leuk om bij jullie te zijn. Hè, Peter? Ja, hij zegt van wel. Ja, inderdaad. Tot de volgende keer. Doeg!

Word vriend van de concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S Nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Welkom bij deze aflevering van Orient Express, helemaal gewijd aan de Libanese zanger Wade El Savi. Hij wordt vaak de stem van Libanon genoemd. Minder bekend in de westerse wereld dan zijn vrouwelijke tegenhanger Fairuz. Wade was een van de grote namen met een van de mooiste stemmen in de Arabische wereld in de periode tussen 1940 en 1970. Zijn stem had zoveel mogelijkheden dat men sprak van de gouden stemband of, refererend aan zijn Libanese afkomst, de stem van de berg Libanon of de stem van de ceder, het nationale symbool van Libanon. Muzikaal heeft Wade, die vaak zijn eigen liederen schreef, een geheel eigen stijl ontwikkeld die een mix vormt van verschillende invloeden. Aan de ene kant gaat hij uit van klassieke vocale en modale technieken die bij de uitvoering hevige emoties opwekken. In het Arabisch wordt dat aangeduid met het begrip taraab. Aan de andere kant haalt hij zijn inspiratie uit de door moderne westerse muziek beïnvloede Arabische liederen, zoals die vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw vooral in Egypte klonken. Niet in de laatste plaats vormt de traditionele volksmuziek uit Libanon een belangrijke invloed. In vrijwel elk lied wordt ruimte gemaakt voor traditionele improvisaties.

يا حلوي معنا حرام يضل عفراقك معنا قلب حيران يتنهد مع

0: is the national station of Radio Cameroon, transmitting to all stations of the network.
1: U luistert naar Muziek uit Cameroen, bijeengezocht en gepresenteerd door Rob Lokin. Bijna alle muziek van deze 28e aflevering houdt op de een of andere manier verband met voetbal. De reden is dat het wereldkampioenschap voetbal in volle gang was toen ik de muziek voor deze uitzending aan het uitzoeken was. Ik begin deze uitzending met een lied uit 1986 dat in de jaren daarna zou uitgroeien tot een populair voetballied. Ik heb het over Zangalewa, een lied van Golden Sounds, een groep die voortkwam uit het orkest van de Republikeinse Garde van de president. Vier gendarmes voerden een komische act op, gebaseerd op hun militaire achtergrond. Ze traden op in militair uniform, met kussens onder hun kleding, zodat ze dikke buiken en forse billen leken te hebben. Ze suggereerden daarmee veel eten en veel zitten. Ze dreven daarmee de spot met hoge militairen. Ze hadden met name veel succes met dat nummer Zangalewa. Het feit dat er een van de eerste videoclips van werd gemaakt, die maandenlang te zien was op de toen nog jonge Cameroonese televisie, maakte dat het zo'n grote hit werd. Het nummer werd niet alleen een grote hit in Cameroen, maar kreeg ook bekendheid in heel Afrika en daarbuiten, met name in Colombia. Toen het voetbalpubliek het nummer ging omarmen, werd het voorafgegaan door een scheidsrechterfluitje. U hoort nu de originele versie zonder dat toegevoegde fluitje vooraf. Zangalewa.

Dat was dus de in Cameroen en in heel Afrika populaire voetbalhit Zangalewa. In 2010 haalde Zangalewa het wereldnieuws. De Colombiaanse zangeres Shakira introduceerde het themalied voor het WK voetbal in Zuid-Afrika in 2010 met de titel Waka Waka, This Time is for Africa. Het leek als twee druppels water op Zangalewa en werd al snel herkend als plagiaat. Om verdere negatieve publiciteit te voorkomen, besloot de FIFA om Golden Sounds als rechthebbende te erkennen en financieel te compenseren. Het volgende nummer gaat over een beroemde Cameroonese voetbalclub en wel Canon Sportif de Yaoundé, een club die in 1930 werd opgericht. De groep Los Camaroes, aan wie ik drie volledige uitzendingen heb gewijd, zingt over deze club het titellied getiteld TP Canon, Tout Puissant Canon. Het is een lied uit 1976, gecomponeerd door Messi Martin. Hier zouden we zeggen Martin Messi. Toevallig dezelfde achternaam als de beroemde voetballer Lionel Messi, die 10 jaar na 1976 geboren zou worden in Argentinië. Geen enkel familieverband. U hoort TP Canon.

0: Merci, Canon.
1: Ook in Nigeria, net over de grens met Cameroen, in Onitsha, werden de voetbalverrichtingen van de club Canon Sportif in Yaoundé gevolgd. Ik ga opnieuw naar African System Orchestra, grotendeels bestaande uit Cameroenezen. In 1980 won de club Canon een soort Afrikaanse Champions League. Ze zingen daarover, dit keer niet zoals meestal in het Pidgin-Engels, maar in het Frans, en zetten een foto van de gewonnen beker op de achterkant van hun LP. Deze hoes is te zien op de site van de concertzender. De andere drie nummers van deze LP heb ik al gedraaid in vorige aflevering, maar deze had ik bewaard voor deze gelegenheid. U hoort Canon Kpakum.

Zoekend naar muziek voor deze aflevering viel mijn oog op de naam Mbappé. De sterspeler van het Franse nationale elftal, Kylian Mbappé, heeft een naamgenoot in de muziek. Het is de bassist Etienne Mbappé. Cameroen heeft een grote bastraditie en heeft veel bekende bassisten voortgebracht. Etienne verliet Cameroen in 1978, 15 jaar oud, naar Frankrijk, waar hij klassieke gitaar en contrabas studeerde. Hij begeleidde vele bekende muzikanten, waaronder Salif Keita. In 2004 waagde hij de stap om een soloalbum uit te brengen onder de titel Mizia. Hij vertelt daarin het verhaal van de zwarte diaspora, in zijn ogen een positief verhaal. Hij is zich bewust van de trauma's en de twijfels die Afrika kenmerken, maar omarmt tegelijkertijd de moderniteit van een continent dat de wereld zoveel heeft geschonken, maar daar zoveel pijn voor heeft teruggekregen. Het album biedt diverse stijlen, zoals Makossa en Asiko, maar altijd met een jazzy inslag. Hij kijkt ongetwijfeld met een bewonderende blik naar zijn bijna even oude, maar veel beroemder geworden landgenoot Richard Bona. Ik laat nu twee nummers van hem horen, achterinvolgens Ewoudou en Angela. Thank you.

Voordat ik nog een derde nummer van Etienne Bappé laat horen, toch even iets over de uitspraak van Bappé. Het is opvallend hoe Nederlandse voetbalverslaggevers Bappé uitspreken. Telkens wordt nadrukkelijk Mbappé gezegd. In Afrika beginnen veel namen met een N of een M. Bijvoorbeeld het woord Ngoma, trommel, of de plek van het ziekenhuis waar ik werkte, Boeddha. Je begint met een M met gesloten mond en daarna Boeddha. Gewoon Boeddha. En dus Bappé. Nu dus het derde nummer van Etienne Bappé, Mukambilan.

Er is nog een naam met voetbalassociaties die opvalt tussen de Cameroonese artiesten en dat is Onana. André Onana was keeper bij Ajax en werd door Erik ten Hag meegenomen naar Manchester United. Ook hij heeft naamgenoten in de muziek in Cameroen. Bij Les Vétérans zit een Onana, maar er is ook een solozanger met de naam Vincent Zibi Onana. De muziek die we net hoorden was uit 2004. We moeten nu 30 jaar terug in de tijd naar 1974. Ik laat drie nummers horen. Eerst Mayanga Wa van een Sonafriek singeltje. De muziekstijl is Asiko en je hoort dus begeleidend getik op een limonadeflesje. Er wordt gezongen in het Ewondo.

van Zibi Onana, nu een nummer dat waarschijnlijk ouder is aan de stijl te horen, maar ook omdat het singeltje geperst is in Congo. De titel is Motsin Aman Meit.

Er is nog een derde singeltje, een discousin-singeltje van Zibi Onana, maar durf het nauwelijks te draaien omdat het geluid zo slecht is. Volkomen grijs gedraaid. Ik doe het toch omdat het interessant is. Wederom Asiko-stijl met de titel Abog Balai Ai Biboam.

Als je de LP waar ik deze uitzending mee begon, dat opgewekte voetballied Zangalewa, gezongen door die oolijke groep met dikke buiken en billen, als je die omdraait, dan staat daar een lied met een totaal ander onderwerp. De jonge zangeres Annie Anzouer, die als enige niet-militair aan de groep Golden Sounds werd toegevoegd, zingt Maladie difficile à soigner, een moeilijk te behandelen ziekte. De plaat is van 1986 en dan raad je het al. Het gaat over HIV, over AIDS, SIDA in het Frans. Vanaf 1983 begint de HIV-pandemie zich in rap tempo over de wereld en ook over Afrika te verspreiden, met miljoenen slachtoffers tot gevolg. Vooral onder jonge, seksueel actieve mensen. Weeskinderen achterlatend die door hun oma's worden opgevoed. Het is in die tijd nog taboe om het te benoemen. Ook vele bekende Afrikaanse muzikanten bezweken eraan. Een van de eerste was de gitarist Dr. Nico uit Congo, die magerder en magerder werd en stierf. Andere beroemde slachtoffers zijn Franco Luambo Makiadi uit Congo, Fela Kuti uit Nigeria en vele anderen. Ik eindig deze Cameroonese voetbaluitzending met letterlijk de keerzijde van Zangalewa. Kant B met het lied Maladie difficile van de groep Golden Sounds uit 1986.

Word vriend van de Concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S Nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de Concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Welkom bij de Wereldmuzieknacht van de Concertzender. Vandaag aandacht voor Zuid-Amerikaanse muziek. We beginnen met het album Nos Todo Junto van het trio Nordestino. Een album uit 2000 waarop het trio enkele oude hits opnieuw tegen horen bracht en combineerde met nummers die destijds populair waren binnen hun repertoire. Een unieke samenwerking van dit trio Braziliaanse muzikanten, waarvan de hoogtepunten twee geweldige nummers zijn uit de Braziliaanse populaire muziek in de titels Carro da Polícia en Sobradinho. Met als verrassing de triangel en zang van de zoon, Lindu, een beroemde Braziliaanse zanger en accordeonist die medeoprichter was van de traditionele forrogroep Trio Nordestino. Ik begrijp vrij weinig inhoudelijk van deze tekst, moet ik eerst zeggen. Nou ja, in die zin is het een Trio Nordestino en dan hebben ze het over de zoon en dan denk ik, ja, die hoort daar niet bij. En dan zeggen ze dat hij datzelfde trio heeft opgericht, maar goed.